Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.

0: this.
1: These are next.
2: All I know is 10:35 and I can feel your arms around me.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
5: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Hot Dance is all new. Wake up with Barry. Barry gets you home.

klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis

0: Dance.
1: These are next.
2: Do you believe in shooting stars?
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Hot Dance is on now. Wake up with Bert. Barry gets you home.

Vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenbeek, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.

0: SBS Radio.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Mototraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
6: Hot dance is on now. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: keuze van de juiste cloud training. De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: These are next.
1: Free your mind. My love is what you'll find.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

0: vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Score je tickets nu op 1999party.com.
4: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.

wel iets wat je kan zeggen over het weekend. I wanna live it, I wanna feel it. Door de Lost Frequencies bij Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is de ochtend met Stefan deze keer. Bert, die zit al nog even in de lappenmand. Hopelijk is hij de maandag weer na een rustig weekend. Hits with a beat voor je onderweg. Avicii.

hebben het wel gehad afgelopen zomer. Een summer thing. Jorah Dragonet, Sonnery James en Ryan Marciano. Daarvoor MK en Crystal en Dior en ook Avicii. En Levels hoorde je bij Hot Dance Radio. Tijd voor de nieuwe van de Swedish House Mafia. Dit is Happiness is So Sad.

0: wel een van de meest vreselijke dingen die iemand tegen je kan zeggen. I told you so. Ik zei het toch? Het was zo. Precies. Martin Garrix en Jax hoorde je told you so. Daarvoor Oliver Heldens en Take a Chance. Blijf hangen, zometeen hier Bakermat en ook David Guetta. Verrassend, hoor je zo.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

ik ben maar een mens. David Guetta hoorde je samen met Third Party en John Martin en Human. Hoewel ik me af en toe wel eens afvraag of David Guetta wel een mens is. Misschien is het wel gewoon een robot die zoveel hits maakt. D.O.D. komt eraan, Care

Zo'n hele fijne avond of zo'n zonsondergang, een vakantie, een fijne plek. Neem me er maar mee naar terug. Jordi Kygo en Take Me Back, daarvoor Netsky en Let Me Hold You bij Hot Dance Radio. Cigala komt er zo aan na hetgene waar ik het liefst nu nog in had willen liggen, mijn bed.

een beetje alsof je naar een afterparty gaat en iemand vraagt, wat kom je hier doen? Wat kom je doen? Ik kom hier voor de liefde. Cigala hoorde je, Came Here For Love, voor Joe Corey en Ray en Bad bij Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is De Ochtend, ik ben Stefan en ik draai voor je hits with a beat, zoals Sam Veld, maar eerst die nieuw van Sonny Fordera en Becky Hill.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

Van. Moet je toch eens voorstellen dat je wakker wordt naast Ultra na T. En ze begint met... I'm moving to the... Oh, mensen, kinderen, moeten niet aan denken. Jukol hoorde je en Ultra na T. I'm moving to the sun bij Hot Dance Radio. En ja, nu tijd voor de man die eigenlijk al zijn platen standaard minder dan 2 minuten laat duren. Ook deze. 1 minuut 59 om even lekker onder die waterval te gaan staan. Oh.

0: fire. Huppakee, alles in de fik. Je hoorde Medusa en One Republic en Leonie en Fire op de Dance Radio. Daarvoor Galantis, Dolly Parton en Mr. Props and Fate. Zometeen hier, Frankie Rizzardo, Feel, ook Silva Bomba. Komt er zo aan.
1: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

misschien krijg jij het wel on tonight. Het is wat dat betreft vrijdagavond. En misschien ga je wel wat leuks doen. Laat het me even weten via de Hot Dance Radio app. Ga naar hotdanceradio.nl. Of gebruik onze vernieuwde app nu ook beschikbaar op Android. Als je de app al geïnstalleerd op Android, moet je hem even opnieuw installeren. Dan krijg je echt alle toffe features die we hebben. Zoals luisteren naar Franco Rizzardo.

Just the Inject Styles en Turn the Lights Off. Die hadden ook een beetje de backspin button gevonden op hun CDJ. Daarvoor David Guetta en Alphaville en Forever Young. Dit is Hot Dance Radio. Wij draaien van die lekkere hits with a beat. Zoals deze van Martin Garrix en John Martin. Won't Let You Go.

Het is een beetje tijd voor de Duitse parade. Majestic is dan niet heel Duits. Dat komt uit Engeland. Maar Boney M is natuurlijk oorspronkelijk hartstikke Duits. De producer erachter is een Duitser. Ook al waren de dansers misschien niet helemaal Duits. En toen dacht ik, nu we toch in het Duitse sfeertje zitten, was er niet een Nederlandse artiest die iets met een Duitse plaat had gedaan? Omdat hij zich zo eenzaam

0: dance.
1: These are next.
2: Let me take you higher so I can show you love. It's the place of fire, but it's for both of us.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE. DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

altijd als ik deze plaat hoor, dan kijk ik naar mijn telefoon. En dat is niet omdat David Guetta me misschien gaat bellen. Maar dat is omdat deze plaat van David Guetta, The World Is Mine, is jarenlang mijn ringtone geweest. In 2005, al een tijdje geleden. Daarvoor Rambo hoorde je Crazy voor Dit Is Hot Dance Radio met Jonas Blue, Edge of Desire. I'm

0: 10 tellen. En dan hier achter die paal, hè?
1: Oké. Okay. Ja, sorry, ik ben even een verstoppertje aan het spelen met Clementine Douglas en MK. Die zeiden dat ik ze moest komen vinden.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

Achter dat kastje. Daar zat MK. Clementine Douglas heb ik nog niet gevonden. Dat hoop ik nog wel te doen voordat het weekend begint. Want anders wordt het een heel lang weekend hier in de studio voor Clementine. You're the Come Find Me van Clementine Douglas en MK.

Second City, I Want to Feel. Dit is Hot Dance Radio. Wij brengen jou de hits with a beat. Daarvoor Alok en Eva Max en Car Keys. Hopelijk hebben ze die ondertussen gevonden. Want anders wordt het een dure aangelegenheid. Want ik ben ooit eens allebei mijn autosleutels kwijtgeraakt. En ik kan je vertellen, zeker met huidige auto's, kost je dat echt.

ben heel nieuwsgierig. Maar Anthony wil me niet vertellen wat er deze week op 1 staat in de Hot 40. Dus ja, dan moet ik toch vanmiddag maar gaan luisteren. Vanaf 4 uur hoor je weer de Hot 40, de enige hitlijst in Nederland. Compleet in de mix, 2 uur lang de beste dance tracks. En daarna om 6 uur Michael Hudson. En die brengt je dan gelijk de mini-mix om je weekend goed te beginnen. Wat dat betreft, hou die radio lekker aan. Klik een beetje als een DJ uit de jaren 80 nu. Weet je wat? Ik draai gewoon muziek.

0: Ates Radio.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.

0: dance.
1: These are next.
2: I'll tell you.
0: Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
9: Hot Dance is on now. Wake up with Bert. Barry gets you up.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.

0: Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
4: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
4: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: The new Hot Dance.
4: Hot Dance Radio.
5: Disco. X on

0: These are next.
1: Free your mind. My love is what you'll find.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.

0: klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

0: You dance to them. They power your workout. They turn up your weekend, and they keep you moving. These are the 40 biggest dance hits with a beat.
1: Het is 2 uur geweest. Yes, iedere week de 40 grootste hits with a beat voor jou op een rij. Samengesteld door Hitlist. Nummer 40 van deze week staat te trappelen van ongeduld. Maar eerst de top 3 van vorige week. Clooney en Prospa op nummer 3. En YouGel moved helemaal nergens heen. Moving to the Sun nog steeds op 2. En op nummer 1, Silva Bums. De eerste nummer 1 van de Hot 40 was vorige week Silva Bums en On Tonight. Is dat nog steeds zo? Dat hoor je vlak voor 6 uur in de Hot 40. Oké, let's go. Nummer 40.

DJ's deden het in 1976 en noemden het toen Now That We Found Love. Jack Styles heeft er een remix van gemaakt, noemde het What Are We Gonna Do? Nieuw op 36.

Bonjour, je suis Anthony, oui oui. Op nummer 29, La Révolution, David Guetta. In de Hot 40 Hot Dance Radio. Op 28 wordt Axwell op de bom geslingerd. Hier is hij met Whatever Turns You On.

Small PM min of meer voor zichzelf en testte hij hem alleen in zijn eigen DJ-sets. Begin deze maand kwam hij uit en mag de rest van de wereld ook eindelijk meedoen. En dat levert meteen een plek op in de Hot 40. De hoogste nieuwe van deze week, Small PM, Just a Little Bit More.

Het is Hot Dance Radio met de Hot 40, de 40 grootste hits with a beat. Cassian en Arco, Come to Life op nummer 26. En Alesso, die kijkt ondertussen weer richting de top 20. Twee plekken winst deze week voor hem samen met Ryan Tedder. Is dit In Your Eyes? Every

0: Potverdorie.
1: Nee, wacht even.
0: Nee, Potverdorie. Die Solly Fordero, die gaat lekker met Becky Hill, hè? Op nummer 24. Is flauw, hè? Vrijdagmiddag, maakt dat niet uit. Nummer 23 nu. Hot 40. Frostbine Clooney, dit is Free Your Mind.

0: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
3: Hey, hey.

nieuwe track zijn ontploft, oude favorieten staan onder druk en ergens op deze planeet is een track bezig aan een opmars die niemand meer kan stoppen. Dit zijn de 40 grootste hits with a beat in the Hot 40. En van Human naar Woman, dit is Peggy Goo.

zijn lijfspreuk. Ongeveer dezelfde lijfspreuk heeft Bibi Rexha, alleen die moest even jaren wachten op Insomnia van Faithless, want die wilden ze heel graag gebruiken in een eigen liedje. Het wachten werd beloond met niet alleen Insomnia zelf, maar zelfs een samenwerking met Faithless erbij.

Warren ook deed voor Dua Lipa. New Rules is van haar, Don't Start Now is van haar, maar ook Don't Let Me Down van de Chainsmokers. Maar dan toch is er zo'n gevoel van, ik wil het ook wel zelf proberen. Nou, goed nieuws voor die Emily Warren. Ze werd benaderd door Another. Je hoort ze nu samen op Silver Lines. Deze week op 5.

Dan heb je er 39 gehad. Blijft er nog eentje over. Vorige week pakte hij de eerste plaats in de allereerste Hot 40. En niemand krijgt hem daar deze week vanaf. Vanuit Sheffield, direct naar de radio bij jou in de buurt. Silva Pampa, On Tonight.

0: Hot Dance Radio on tonight. Om 8 uur Elaine Dielen. En straks na 6 uur Michael Hudson. Bye-bye.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

0: I can't help but sing along poorly to 0800 Heaven. Nathan Daw and Ella Henderson there. The chorus, it just gets me. And, you know, look, I'm a guy. But Ella Henderson isn't. She's got a real high, it's a real high register. I still sing along with it. Some more stuff to sing along with after the break. Lost Frequencies and Fisher and Tones and I.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Hot Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.

0: Dinoro and Gigi D'Agostino. In My Mind here on Hot Dance Radio. Just about 7:30. I got some commercials for you. When I come back, we're going to do Hugel and then talk about David Guetta.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Score je tickets nu op 1999party.com.

0: klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.

Dit is Hot Talent Stage op Hot Dance Radio. Twee uur lang zetten we twee talenten uit de DJ-wereld centraal en krijgen ze allebei een volledig podium om te laten horen wat ze in huis hebben. Het eerste uur vandaag is helemaal voor Darris, een DJ en producer die staat voor energie, melodie en vooral positieve vibes. Zijn sound bracht hem vanuit zijn eigen hometown inmiddels naar podia over de hele wereld met één duidelijke missie: spreading happiness with music. Dit is Darris in the mix hier in Hot Talent Stage op Hot Dance Radio.

Je luistert naar Darris op onze Hot Talent Stage. Darris begon ooit dicht bij huis, maar inmiddels heeft die route hem al naar flinke stages over de hele wereld gebracht. En juist daar is zijn sound natuurlijk voor gemaakt. Groot energiek, je hoort het. En met genoeg melodie om de hele crowd mee te krijgen. Je zit midden in zijn uur hier in Hot Talent Stage op Hot Dance Radio.

8 uur, dit is Weekend Ignition op Hot Dance Radio. De komende 2 uur hoor je all-time hits, maar dan remixed, reworked en strak in de mix. Volume omhoog, welkom, dit is de start van je weekend. Ja, hopelijk heb je een heerlijk weekend voor de boeg. Het begint in ieder geval goed, want je luistert naar Hot Dance Radio. En de eerste plaat, ja, die past gewoon op elke vrijdagavond. De Superman Lovers met Starlight. Dit is Weekend Ignition.

Soul met Signs op Hot Dance Radio. Ja, en dan nu een plaat die me keer op keer raakt. Avicii met The Nights. Niet alleen door die typische Avicii-sound, maar vooral door de boodschap erachter. Leef nu, maak herinneringen en zorg dat je later terug kunt kijken op een leven waar je trots op bent. Ja, met alle context van Avicii blijft dit natuurlijk gewoon een

Zometeen Shipwreck, een Amerikaans house duo uit Los Angeles. Afgelopen jaren flink naam gekregen en heeft binnen de house scene support gekregen van onder andere Skrillex, Diplo en Chris Lake. Precies zo'n sound die lekker past op dit tijdstip. Blijf hangen, dit is Shipwreck op Hot Dance Radio. Dit is jou.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: What's up, everyone? This is Fedele Grand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Hot Dance is all new. Wake up with Barrett.

Classic opnieuw de dansvloer krijgt? Nou, dan is het onze David Guetta wel. In 2022 pakte hij Satisfaction van Benny Benassi uit 2002. Hij maakte die versie eerst gewoon voor zichzelf, als experiment. Maar de reacties van het publiek waren zo goed dat hij besloot om hem officieel uit te brengen. Dit is David Guetta met Satisfaction.

Usher met Waiting for Tonight. Zijn versie van de J-Lo Classic. En Jennifer Lopez staat er gewoon zelf weer op, hè? Sommige stemmen zijn blijkbaar onvervangbaar. En we duiken meteen door naar de 90s. Blackstreet, No Diggity. In 1996 stond deze 4 weken lang op nummer 1 in Amerika. En deze iconische groove is ook gesampled van Grandma's Hands, Bill Withers. Vanavond hoor je hem in de remix. Dit is Weekend Ignition op Hot Dance Radio.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.

feel it? I said, can you feel it?

0: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: HOTDANCE is on. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendregt maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendregt.nl.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
3: Purple Disco.
4: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Hot Dance is on now. Wake up with Bert. Barry gets you home.